Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.

Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. Milieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.

0: er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Pachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch. Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Ja, er is er een jarig!
6: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
5: Hippe de pin!
6: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
5: Even de pit.
6: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
5: Hoera, ja. Dacht het wel.
7: Je hoort van ons.
8: De muziek zegt alles.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
4: Feel the summer.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
3: De muziek zegt alles.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd, maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Huh? Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Welcome to the summer.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Ja, er is er een jarig!
2: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
4: Hippe de pin!
2: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
4: Even de pit.
2: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
4: Hoera, ja. Dacht het wel.
5: De muziek zegt

0: bijbenenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een viersterrenhotel. Drie mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Goedemorgen. Oh, no.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelfcentrum. U zoekt het.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
5: In het hart van Herzelen.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Geen zomer zonder raad.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Ja, er is er een jarig!
3: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
2: Oh, hippe de pin!
3: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
2: Even de pit.
3: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
2: Hoera, ja. Dacht het wel.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een viersterrenhotel. Drie mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
5: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.
6: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
5: Radio Star.
7: Je hoort van ons.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelf-centrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossen.

nou? Ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Ja, er is er een jarig!
1: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
3: Hippie de piep!
1: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende vijf met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende vijf. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
3: Even de pit.
1: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
3: Hoera, ja. Dacht het wel.
4: Radio Star. Yo-ho!

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
6: De muziek zegt alles. Ja, ja.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe, grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Ja, er is er een jarig!
0: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
3: Oh, hyper de piep!
0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
3: Even de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
3: Hoera, ja. Dacht het wel.
4: Goedemiddag.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
4: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: beenhouwerij van Discountzonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discountzonk.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren er deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
5: De muziek zegt alles.

0: De kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Ja, er is er een jarig!
0: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
2: Hippe de pin!
0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
2: Even de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
2: Hoera, ja. Dacht het wel.
1: Goedemiddag.
3: Radio.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Er was eens een huisje in Herzele waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzele. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De muziek zegt alles.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parket opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parket vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
5: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
6: In het hart van Herzelen.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel, samen genieten.
4: Radio Star.
5: Je hoort van ons.
4: Feel the music.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
4: Welcome to the summer. Summer, summer, summertime.
5: Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: In het hart van Herzelen.

De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.